0: FM. 104.5 FM.
1: Blackadama drove to be right. Men, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, yen, Ebe ye ye nye kutu woli ya kpakpe fume kpatu ek pekpe sege yuda jata ye nye blagadama drobo to bibinu e reto me nye nye vanko ye nye Jesus ne nyakbe adua ma mi da fortume ato blaba kogbo te siri vodu ma ude kale tome tolo de kame kiti katapa ma ube ege jega jiga boka le gudu be boka gaga
2: Zuria mama mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama Rabbi Zuria mama naikabaita naikabaita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama mama mama.